van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Wat wil jy nog sê? Ek het genoeg gehoor om weer alleen in my bed te lê. Dan dink ek aan jou. Maar so wat? Dan dink ek aan jou. Dink ek aan jou. Dalk dink ek aan jou. Dink ek aan jou.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: 6:30 tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Die openbare raadplegings oor die voorgestelde nuwe migrasiewetsontwerp is afgesluit met belanghebbendes wat steeds toegelaat word om skriftelike insette tot volgende woensdag in te dien. Die wetsontwerp poog om Namibië se migrasieraamwerk te moderniseer deur wette wat meer as 3 dekades oud is te vervang en dit in lyn te bring met huidige migrasietendense en uitdagings. Tydens die laaste streekskonsultasie in Windhoek het die minister van Binnelandse Sake en Migrasie, Veiligheid en Sekuriteit, Lucia Ipumbu, verduidelik dat die voorgestelde raamwerk aanlyn visum en permit aansoeke, elektroniese betalings, intydse saak opsporing en veilige elektroniese dokumente sal ondersteun.
1: We cannot continue to work in the old and outdated mode and in fragmented kind of arrangements. People are moving. Issues of borders are now digital. Border security, investment, you name it. Everything is now on digital mode, which would make life easy for us all.
0: Die voorgestelde wetgewing het die afgelope 3 weke landwyse openbare

0: Weekend en Daft Punk met Starboy tot by bykans 14 en 'n half minute voor 7. Tyd vir die jongste verkeersnuus. Daarvoor sluit ons aan by superintendent Morkel van die Windhoekse verkeersafdeling. Goeiemôre soep.
1: Felix, goeiemôre luisteraars. Vrydag laaste werksdag. Vir ons motoriste van Leeuwarden Ouers kan daar kom slegte nuus uit verkeerslig Ouers, maar doen mee Lucia. Het flikker op rooi. En as weer daarin een veroorzaak groot obstructie, omdat daar so baie banen is. Dan nog steeds die padwerker bij Ouers Aviation, Senmi om die off-ramp. Dan bij Mandume, die off-ramp also, zowel als daar bij Casino en dan Ern Karelsen. Kommersdal deelde nog steeds Ines Pieter en Njamba. Daar die padsleiding zit Machiti. Felix, dat is een opzichter van

Die Amerikaanse departement van buitenlandse sake sê hy het wat bekend staan as geboorte toerisme bedrywighede in Afrika en Europa

aanvaar word, sal daar van sosiale media platforms vereis word om ouderdomsverifikasie in te stel en kinders se blootstelling aan skadelike inhoud te verminder.

0: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@braviesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
1: Telecom Namibia.
2: Sharing your world.
3: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to $32,000. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement, and your last 3 months bank statements. Call 081-95-00500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit. Money when you need it.
4: Nampos wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssiklus vir Junie 2026 is as volg uitgevoer sal word. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Junie 2026 hul werksamhede volgens 'n spesifieke skedule begin wat daagliks op radio bekend gemaak sal word. Begunstigdes wat toelaas via hul Nampo smartcard ontvang, sal van 2 tot 4 Junie 2026 toegang tot hul toelaas deur hul verkose betalingskanaal verkry. Kontant toelaas by Nampo takke aan pensionarisse en begunstigdes van ongeskiktheidspensioen sal van 8 tot 10 Junie beskikbaar wees, gevolg deur die kindertoelaas van 11 tot 13 Junie en die basiese inkomste toelaas van 15 tot 16 Junie. Begunstigdes word herinner om stiptelik aan bepaalde betalingsdatums by Nampo takke gehoor te gee, aangesien die Nampo stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat. Begunstigdes wat veelvoudige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek bystand ontvang. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver more.
5: Jy dink jy ken sokker? Kan jy ons vertel wat onkant beteken? Want as jy kan, moet jy aan die MTC ondersteunersbeker deelneem om daagliks vasvrae te speel en jou deel van $3 miljoen Namibiese dollar in pryse, waaronder een van vier

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Dit was nummer 20 op die top 20 trefferparade, Sienna Sparrow met Material Lover. Dit is net in plek nummer 19 vandag, Malcolm Todd met Earrings, maar ons luister eerder na nummer 18, hier is Prosper en Clooney met Free Your Mind.

Dit was Prospa en Clooney se snit Free Your Mind in plek nommer 18 op hierdie week se top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Die snit in plek nommer 17 is Milky met Just The Way You Are, maar ons luister eerder na Olivia Dean in plek nommer 16 met Man I Need.

Dit was nummer 16 op die top 20 trefferparade, Olivia Dean met Man I Need. Dit bring ons as net nummer 15, Harry Styles met American Girls, maar ons luister eerder na nummer 14, Hizo Somber met Homewrecker.

Lush Live deur Zara Larsson vat plek nummer 10 op hierdie week se top 20 treffer parade. Die snit in die 9de plek nog een deur Michael Jackson, Here's I met Beat It.

Midnight Sun deur Zara Larsson nummer 8 op hierdie week se top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Die snit in plek nummer 7 vandag Chemical Brothers met Go.

En Palas is net Dracula nummer 6 op hierdie week se top 20 trefferparade. Dit bring ons na ons top 5 toe. In die 5de plek nog een deur Michael Jackson, Here's I met Billie Jean.

inligtingveld tog. En ons sluit dan nou daarby aan. Wat ek hierdie uitsending gaan dan duur tot omtrent so rondom 'n 6 uur se koers vanaand. En dan gaan Andries dan nou weer verder met ons luisteraars kuier.

0: Ja, met hij mensen moet gaan voor om gelaten worden. Dat hangt ook soms af van wie je is. Wil die persoon voor jou teken of niet? Dus hoe kom je zei, karas voor zo'n mensen, daar is een paar dingen wat uitgevallen. Dus ik denk dat is zeker ook die reden.
1: Oké. How many people should be in a group? Maybe I have to clarify also this DAs. And Afrikaans, the development.
2: Try that one, yeah. And then
1: this one is. I think it's. Mm-hmm. The development agencies as that this first calendar the institutions. As a group, till as a year, maybe a women's group and a nam and geregistreerd and van Biba geken word and benamra, good standing and be social. As a lenny dead head knee and jelly is net as women's of as man of as a community group and jelly head next knee. Tafa jelly for yourself, tahan jelly be deep like the NGOs, non-government organizations of jelly by the traditional authority gaan. Dan geef je een proposal, je gebruikt dat als een development agency on behalf of Chile. Of je kan bij de councillors, als een constituency councillor, hij kan voor je apply bij social security. Maar dat zijn niet is, als je geapproved wordt, dat is geen geld niet. Dat wat komt, is voor je. Hij is maar een jouw man niet toezicht. Of je kan dieri regional council DNA of chelegan dieri local authority council of private mense over clara company het chelegan dat gebrek maar de sit hy mense se project nie omdat jeleni die good standing en die ander necessary goede wat hier require word het nie kan jele se kerk ook gebrek of chelegan dat is not training institutions. Je kan enige staple institution of hoe moet ik zeggen, instantie, ja, is Afrikaans, gebruik. Zoals als hulle, Mr. Vries, als hulle klaar is met hulle, is een goede leider institution, isn't it? Daar kan je voor hom, daar kan je dier hom, als je youth group gehelp wordt. Omdat je nou niet die goed wat social security vra het niet, kan je die volgende gebrek. And I should maybe ask the DAs, are they benefiting something out of it? Because definitely they're not going to help other people for free.
2: The DAs, thank you for that clarity, unless there is something else. From the amount that they have applied for, there is a 7% that is included in that budget. 7% of a million is what? 70,000.
1: Yeah, 70.
2: So that 70,000 would be given to the DA as management fee, so that they are able to manage this your money.
1: Yeah. So the instance wat vir julle help word gebetaal. So hulle hoef nie julle se geld te vat nie. Hulle is maar net daar om vir julle te help, maar hulle word daarvoor nog betaal. Een ding wat ek moet ook sê wat 'n goeie program is, as julle 'n project doen, die mense wat die project doen, wat die help, miskien julle apply vir 'n football stadium, as an example. Nou moet ons moes waterpype daar lê, moet toilets kom, dan moet paviljoen gebou word, die fencing of die omkamp of dat ding moet gedoen word, dan moet die bushing maybe alles word. Nee, die mensen wat daar goed doen, die werk doen, moet uit jylle se community kom. En die mensen word betaal.
2: Precies, ja.
1: Hulle word betaal. En daar word hulle van social security. Jy doen die werk vir jouself, vir jou. Jy bou bijvoorbeeld die oude is vir jou oude mensen, maar jy word daarvoor betaal. En als die project klaar is, dan kan je nog een jaar betalen, misschien voor 6 maanden tot een jaar. En je kan zelf je helpen tot maximum 3 jaar. Daar vanaf moet je zelf. Zo, hulle stuur die mensen wat hulle training geeft, wordt ook, die mensen wordt Je word daarvoor betaald dat je gaan studeren, verkadering. En als je terugkomt, dan komt doen je jullie ze. Zo alles wordt betaald van social security. Maar net tot bij een zekere extent. Daarvan moet je nou zelf die project vat. Maar je kan enige proper institution vragen on behalf. Want ik ken meeste mensen vragen nou, maar nou, ons is nog niet geregistreerd, ons is nog niet waardig. Maar je kan nog steeds... Je kan ze gebruiken als een groep. En waarom zeg je dat even, on behalf? Of traditional authority, of een kerk, of hier een kantoor, of local authority. Andere dingen zullen gaan. Dat kan ook paaien gebouwd worden. Als je misschien een plaats legt, mensen. Is ook een soort interlokpad. En de mensen die pad leggen, wordt betaald, die stenen worden gegoverneerd. Zo alles wordt, en dan maakt het voor jou gemakkelijk, maar het probleem waarmee ons in de van is, is die requirements, we don't have that. Maar het is ook dat nodig is om de mensen wat klaarstaan gebruik. En dat wordt daarvoor betaald. En dat zal niet zijn geld verdienen.
2: Thank you very much, sir. I see you are a guru in this. The word community in our space, that is now the definition we have borrowed from the DF regulations, they are coming from the Act and what have you. We are saying it's a social unit larger than a household. Households in Namibia on average, I don't know, last time we did census whether it said in Hardap is what, how many members of a household? 7 plus minus 15. I can't remember. Per house, how many people in one household on average in Hardap, the census figures, 6-7 people in one household in Hardap. That is the latest census. So already we are not speaking about you should be 3 or 4. We are just trying to define that you should be larger than a household whose members reside at a specific locality. It would be strange if you are saying we are a group of Gohas, and then the members that you are speaking about, their residential addresses is Windhoek, Gomasdal, then you are saying we should come and do this project in Gohas for the group of Gohas. So already the word locality then is confusing us that... And then you are not just one household. What about the other households? If we say one household, then that becomes a family business. That becomes a company. That becomes a private entity. And this money wants to deal with communities and not individual households. If there are questions, we will still...
0: The local authority, the person where we go, the owner of the person, must have the whole forms and fill and so on.
2: Now you see, these types of meetings, some people accuse to say we should hold them with DAs or potential institutions that can play the role of DAs. Others accuse to say, no, you must come and tell us because we are the end beneficiaries. Those people, they are there, they don't need it, so they will not care. There is that argument. The best thing for us to do in what we are learning now through these exercises is we should all be in the same room. That is now the funders, the DAs, and the beneficiaries, because regional council, traditional authority, your councillor of the constituency have a responsibility to see to it that you achieve development. I think that is the reason why we vote these people in places. That's the reason why we bring them in there. And the majority of the time when we are speaking as a community or as a public, we always get a response to say, there is no money. That's why we can't do this and that for you. Now, money has come. Here is the money from Social Security. What I want you to do for me, Honorable Councillor, is to complete this document. Why would the Honorable not want to do that? So these are the languages maybe that we need to talk to each other, the three of

0: Oké, okay, ik kan allemaal die openpraten met een chat, dus, nee?
1: 100%.
0: En laat hij dan nog maar hier postuur.
1: Dat is of een fax hier, een van die twee.
0: Oké, naar
1: Hartlop toe. Naar Hartlop toe. Die faxnummer is 244646.
0: Ja, meneer Geestpikje, vandaag ik dat ze naar daar. Oké, nee, het recht. Oké, mijn collega's heeft recht.
1: Is hij, heeft hij die nummer gekregen?
0: Ja, nee.
1: Dat is hij. 100%, lekker dag voor jullie.
0: Nee, recht zo.
1: Dank je, tot ziens. Bye. Zo, die telefoonnummers hier in die atelier. 291-2007. Of 291-2008, skakelkode vir Windhoek 061, of andersins gebruik gerus die SMS-nummer, die blitsboodskapnummer 62223. Het jy hom? 62223. Dit sal goed wees as jy op die manier ook wil saamgesels in ons gleef so op 'n Vrydag sê. Die telefoonlyn nie op die oomblik nie, so kom ons luister gou na die hierdie liedjie, en as die liedjie klaar is, dan gee ons weer geleentheid.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Goeienaand en hartelijk welkom bij de uitzendings van Hartklop FM. En dit is tijd voor FIFA Soccer Wereldbeker sake. En dit is een krachtmeting wat vanavond plaasvindt op die Toronto Stadion. En dit is een van die gastheerlande by name Canada wat het dan nou vanavond gaan deelneem. Hulle eerste wedstrijd en hulle gaan speel teen Bosnië-Herzegovina. Maar ek is vanavond nie alleen hier in die atelier nie. Saam met my in die atelier is dit Nick Dames. Goeienavond Nick.
1: Blijkbaar Michael Bublé ook. Welkom Michael. Goeienavond Andries, lekker om weer saam met jou in die atelier te wees met een soccer wereldbeker. Ons kry min die geleentheid. Elke 4 jaar kry ons daarmee geleentheid.
0: Ja.
1: So dis

0: Alanis Morissette, so uit haar oetenjaars uit met die uit volle baarsheid verskoning.
1: Absoluut.
0: En dan is het ook die Canadese kunstvlieg span wat ek nou eweskielik hier oor die stadion gaan vlieg. En wat een wonderlike geleentheid is het dan ook vir Canada om een deel te wees van die 2026 FIFA Soccer Wereldbeker eindtoernooi. En dit is vir my nogal ook goed om te sien die verskeidenheid musikante wat hulle dan ook kry om die onderskeie landes volksliedere te sing. Gisteraand was het Tyla.
2: Ja,
0: met da, wat,
2: en hoe fantastisch het sy dit nie gesing.
0: Wonderlik, wonderlik
2: geweest.
0: En wie wat vir my die lekkerste was.
2: As Afrika net so goed gespeel het as wat Tyla gesing het. Dan
0: ja, maar Nick, weet jy wat was vir my die lekkerste? Mm. Maar ek wil dis nou net vir my Andries nie. Daar is Afrikaans gesing in Mexico City Stadion.
2: Ja, en mooi Afrikaans.
0: En mooi Afrikaans, mooi Afrikaans, ja. En dit is precies wat ons vanavond vir jou gaan doen. Jy gaan Afrikaanse kommentaar oor. En ek
2: weet nog nie hoe mooi dit gaan wees nie.
0: Dit dank al voor mooi die ouwe speel, ja. So, dit is een Soccer Wereldbeker wedstrijd, FIFA Soccer Wereldbeker wedstrijd vir 2026. Is een groep B wedstrijd tussen Canada en Bosnië-Herzegovina. En ons gaan vir jou rechtstreeks op hoogte hou van hoe sake in hierdie betrokke krachtmeting dan nou verloop. Canada is op hierdie stadium nommer 30 op die wereldranglijst. Bosnië-Herzegovina 64ste. Mm. En ek sien Suid-Afrika wat gister, of my nagisterse wedstrijd, een plek afgeskuif het na die 61ste plek toe op die FIFA-ranglijst na gisterse krachtmeting. Maar Bosnië-Herzegovina wat al op een stadium nommer 13 in die wereld was, so dis nie

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.